0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een inwonersbijeenkomst in Stolwijk. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpermaard organiseert op 6 oktober een inwonersbijeenkomst in de Nieuwe Polderkamer in Stolwijk. U kunt dan meedenken en meepraten over het waterbeheerprogramma 2028-2033. De aanvang is 's avonds om 7 uur. Meld u zelf aan via de website www.hhsk.nl/aanmeldennajaar.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een foute bingo. Dag luisteraars, op vrijdag 2 oktober is er 's avonds een foute bingo. Gebeurt allemaal in Theater Concordia in Haastrecht. En ditmaal een foute bingo met helemaal top de Pink-editie. Een bingoavond met live entertainment. Begint ook 7:15. De kaarten kunt u vooraf bestellen via theaterconcordia.nl. En het gaat dus om de foute bingo op vrijdag 2 oktober.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij, waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. Ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer dan nog. Aan de kust kunnen buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Repair Café in Haastrecht. Dag luisteraars, donderdag 1 oktober. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Is er weer een Repair Café in Theater Concordia in Haastrecht. Wel 's middags van 2 tot 4. En tevens is er dan Historisch Café en de Formulierenfabriek. We staan weer klaar om u te helpen op donderdag 1 oktober. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvknipperdewaard.nl.

0: info.
1: Kleurplatenactie van Mariska's Miljoen. Dag luisteraars, Mariska's Miljoen is een stichting die zich inzet om gezinnen extra ondersteuning te geven. De drijfveer is de 28-jarige Mariska de Jong uit Schoonhoven, die al diverse acties heeft georganiseerd. Zo deze vorig jaar een speelgoedinzameling met de Sinterklaas en afgelopen voorjaar een actie ten bate van de voedselbank. Nu start de enthousiaste Schoonhovens een kleurplatenactie. Dit om ruimte te maken in de opslag, want ieder kind die meedoet krijgt een leuk cadeautje. Wil je ook meedoen? Kijk snel op de website mariskasmiljoen.nl.

0: Regio-info.
1: Een bericht van een Bach-concert. Dag luisteraars. Op zaterdag 28 november organiseert de vereniging Vrienden Groenhart een Bach-concert. En dat gebeurt in de Grote Bartholomeuskerk aan de haven in Schoonhoven. Meer informatie via de website bachmonumentaal.nl. En de entreeprijs hiervoor bedraagt 17,50 per persoon.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water, voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer. Aan de kust nog wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De Murphy Jets in Haastrecht. Zondag 11 oktober is er 's middags om 3 uur weer een optreden van de Murphy Jets in Theater Concordia in Haastrecht. De aanvang is 's middags om 2 uur en de intree is €10 per persoon.

0: regio-info.
1: Een bericht van de Haarsense Kring. Dag luisteraars, de Haarsense Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober het G-festival Krimpende Waard. Het evenement is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Er is een middag- en een avondprogramma. De G staat voor gelijkwaardig, gezellig en geweldig. Entreeprijs voor zowel het middag- als het avondprogramma, €5 per persoon. Het gebeurde vindt plaats aan de provinciale weg 107B in Haastrecht. De middag is van 4 tot 6 en de avond van 7 tot 9.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Hulp voor gezinnen. Dag luisteraars, heeft u een laag inkomen en wilt u graag dat uw kinderen gewoon mee kunnen blijven doen met alles? Er zijn verschillende organisaties die gezinnen hierbij helpen. Zoals de Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport en Cultuur, de Stichting Jarig Job en de Stichting Babyspullen. Meer informatie, kijk op kinderhulp.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrij kwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeren ze schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon. Maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zit hem aan en gaan.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Regio Info.
2: Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Adrie Oudenes, Nico De Laert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otten. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

info. Een berichtje voor de kalender. Op zaterdag 7 november is er een Back to the 80s avond in Café Huis den Hoek in Haastrecht. De aanvang is 's avonds om 9 uur en Jeroen die zorgt voor de muziek. U bent van harte welkom.

0: regio-info.
1: Rondje kunst in Schoonhoven. Dag luisteraars, zaterdag 3 en zondag 4 oktober, 2 dagen lang, wordt voor de 8e maal het Rondje Kunst gehouden. Tijdens dit 2-daagse evenement in Schoonhoven openen 32 beeldend kunstenaars en edelsmeden hun ateliers of tonen ze hun werk op bijzondere locaties in de binnenstad. Aan de hand van een routekaart komen bezoekers langs de opengestelde plaatsen. Alle informatie lees je op rondjekunstschoonhoven.nl. En de tour is op beide dagen 3 en 4 oktober van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn uit de zee gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard. Op de zondagmorgen wordt op zondag 4 oktober aanstaande verzorgd door Kees de Lange van de Remonstrantse gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: info.
1: Wil je meer weten over kunstgeschiedenis? Dan moet je even luisteren. Dag luisteraars, de culturele stichting Nederlek die organiseert in het seizoen 26-27 een cursus kunstgeschiedenis. Kosten voor deelname bedragen €170 voor deelname aan een 11-tal lezingen. Meer informatie kunt u verkrijgen door te mailen naar toos@zesser.com. Dat is toos@zesser.com. Veel plezier bij de cursus kunstgeschiedenis.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

regio-info. De banenmarkt XXL. Op donderdag 15 oktober wordt de banenmarkt XXL georganiseerd. Gebeurt allemaal in de Sint-Janskerk in Gouda. Meer dan 100 werkgevers presenteren zich aan werkzoekenden en mensen die eraan toe zijn een volgende stap in loopbaan te maken. Bezoekers kunnen zich aanmelden voor 9:30 's morgens, 10:30 of 11:30. Dat kan via de website van Werkcentrum Midden-Holland. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan de redactie. @rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
2: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Bodana Sivanandan pakte die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze leerde zichzelf schaken tijdens de coronaperiode en ze zegt dat ze wil doorgaan en geschiedenis wil blijven schrijven.
4: I want to be one of the best chess players in the world and that's like my main long-term aim and yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
2: Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maxima van 25 graden in het westen en 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Trio Info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree daarvoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Ambazitia. Noteer het dus op de kalender.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, op zondag 18 oktober staat de TPS-band op het podium van het dorpshuis in Lekkerkerk. Het begint om 2 uur 's middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt 10 euro per persoon. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Doral Megens met het NOS-journaal. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte daaraan blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
3: Omdat geweld niet stopt bij 5 uur. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5 uur behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorgen kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert, kijken naar de afgelopen maand, dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5 uur in het weekend.
2: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar daarvoor. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het werd uitzonderlijk warm, met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Verkeersinformatie. Dag luisteraars. De provincie Utrecht voert tot en met eind november groot onderhoud uit aan de provinciale weg, de N210, tussen Lopik en Schoonhoven. Concreet betekent dat de provinciale weg tussen 3 oktober en vrijdag 6 november geheel afgesloten is voor alle verkeer. Volg de borden voor de opleiding.

Info. Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: regio-info.
1: Een bericht van een Bach-concert. Dag luisteraars. Op zaterdag 28 november organiseert de vereniging Vrienden Groenhart een Bach-concert. En dat gebeurt in de grote Bartholomeuskerk aan de haven in Schoonhoven. Meer informatie via de website bachmonumentaal.nl. En de entreeprijs hiervoor bedraagt 17,50 per persoon.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. 6 EU-landen, waaronder Nederland, dreigen de volgende meerjarenbegroting van de EU niet goed te keuren. Dat blijkt uit een brief die de Financial Times heeft ingezien. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
3: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in situaties waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag je niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
2: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roeland Muller van de economieredactie.
4: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
2: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie: Jos Smink. Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Ja, dat is wel duidelijk. I'm a soul man, Sam en Dave. Daar begonnen we dus deze heerlijke dinsdagochtend mee. Het is weer geen herfst, het zal wel weer zomer blijven. En een bijzondere dinsdag is het, want het is officieel Wereldhartdag. Wat in ons land traditiegetrouw gevierd wordt als Dres Redé van de Hartstichting. Dus hopelijk heeft hij vandaag iets roods aangetrokken. Ik zou zeggen, Fenne, jij ook?
1: Jos, mocht je deze ochtend gezellig willen beginnen, dan staat er nu iets heel leuks te gebeuren in de Krimpenerwaard. In het kader van de Week tegen Eenzaamheid staat de caravan van ontmoeting vanochtend van 10 tot 12 uur op het Dorpsplein in Ouderkerk aan den IJssel. Onder het motto Niet in je eentje nodigt Welzijn Krimpenerwaard iedereen uit om spontaan aan te schuiven. Er staat een heerlijk gratis kopje koffie of thee voor je klaar. Er is ruimte voor een goed gesprek en je kunt op een laagdrempelige manier buurtgenoten ontmoeten. Ook is er een sociaal werker aanwezig voor wie met vragen rondloopt. Dus loop vanochtend gezellig even langs op het Dorpsplein in Ouderkerk aan den IJssel.
0: Nou, ik ben hier nog even bezig deze ochtend. Daarnaast is het ook de dag van de duurzaamheid en de herfstfeestdag, al zou je daar buiten niet zeggen, van Sint Michiel. En een datum vol betekenis en drukte dus. We gaan hier dus duurzaam verder met de allerbeste pop, soul en niet te vergeten Calypso. Eergisteren op 27 september bereikte ons het nieuws dat Slinger Francisco, beter bekend als de legendarische Mighty Sparrow, op 91-jarige leeftijd is overleden. Ruim 7 decennia lang bracht hij de Caribische zon bij ons. Maar ook vlijmscherpe humor en een maatschappijkritiek naar onze radio's. In Nederland scoorde hij dus ook een gigantische hit, Only a Fool, samen met Byron Lee. Maar zijn catalogus spuilt uit van de pareltjes. We herdenken deze muzikale grootheid met een stukje van zijn meest swingende medley. Dit is de onvergetelijke Mighty Sparrow met Jean en Dinah medley.

0: Ja, die houdt zomaar ineens op, want ik heb er een stukje afgeknipt. En want zijn nummers duren allemaal 5 minuten, 6 minuten, 7 minuten, 8 minuten en zelfs 10 minuten lang. Ja, daar hebben we hier momenteel even de tijd niet voor. Want na Mighty Sparrow met zijn aanstekelijke muziek is het woord aan Fenna. En praat ons even bij over die caravan van ontmoeting van welzijn Krimpen en Waard, alsjeblieft.
1: Nou Jos, we hadden het er zojuist al over. Maar de caravan van ontmoeting reist in het kader van de week tegen eenzaamheid vrolijk verder door onze regio. Mocht je de caravan vandaag in Ouderkerk hebben gemist, dan heb je morgen, woensdag 30 september, een nieuwe kans in Lekkerkerk en Schoonhoven. Onder het motto Niet in je eentje staat het team morgenochtend gezellig op de markt in Lekkerkerk en morgenmiddag op de markt in Schoonhoven. Schuif gezellig en geheel vrijblijvend aan voor een gratis kop koffie of thee, een goed gesprek of om gewoon even lekker kennis te maken met je buurtgenoten. Dus mis het niet morgen op de weekmarkt in Lekkerkerk en Schoonhoven.

0: En zo zakt hij lekker rustig weg. Jason Mraz met zijn heerlijke, relaxte I'm Yours uit 2008 alweer. Een zomers tussendoortje dus. Dat destijds uitgroeide tot een wereldwijde hit. En daarvoor hoorde je de hoogvlieger van Janis Ian met Fly Too High uit 1979 alweer. Zo, dat is lang geleden. Maar als Krimpen nou eenmaal de smaak te pakken heeft van het quizzen, want dat gaan ze aan doen op vrijdagavond, zaterdagavond, her en der in de Krimpenenwaard. Maar ik vernam net, kreeg een telefoontje, dat alle tickets voor komend weekend uitverkocht zijn. Nou, dan kunnen de stoelen dus definitief aan de kant en dan mag er op zaterdag gedanst worden. Fenna, neem ons even mee naar de Tuiter alsjeblieft. En waarom doet ze
1: grote
0: dat?
1: Grote zaal van Theater de Tuiter.
0: Jawel.
1: In één grote, dampende discotheek. Vanaf 8:30 s'avonds trekt de fantastische lijvenband Shaky Ground alle registers open voor een onvergetelijk staconcert. Geen stoelen dus, want stilstaan is simpelweg geen optie. De band trakteert ons op vette, zwoele versies van discoclassiekers uit de jaren 70, 80 en 90. Denk aan hits als Boogie Wonderland en Disco Inferno, naadloos aan elkaar gemixt met de dikste pop- en danshits van nu, van onder andere Bruno Mars en Justin Timberlake. Tickets kosten €17,50 via de website van het theater. Zorg dat je erbij bent.

Een onvergetelijke klassieker van The Police. Met Can't Stand Losing You uit 1978. Deze plaat waarmee Sting en zijn mannen destijds wereldwijd de hitlijst bestormden, is een geweldige. Ik vind het tenminste. Maar ja, mijn mening doet er niet toe. Ik denk, wat gebeurt hier allemaal? Ik hoorde hem nog een keer, maar hij weet van geen ophouden schijnbaar. En daarvoor hoorde je de gloednieuwe van Bruno Mars met On My Soul, afkomstig vanuit begin dit jaar en verschenen album The Romantic. En dan gaat de telefoon alweer en wij gaan dus heerlijk door naar Rob de Nijs.

0: Rob de Nijs met 1948. Het nummer komt alweer uit 1987. Een nummer dat we natuurlijk ook allemaal kennen van Gerard Cox en de nostalgische tv-serie Toen Was Geluk Heel Gewoon. Dit nummer is afkomstig van Rob's legendarisch album Zilver. En dat album past natuurlijk perfect bij de Zilverstad Schoonhoven, waar Fenna het vast over gaat hebben. Fenna, vertel, wat kunnen we allemaal doen komend weekend in Schoonhoven?
1: Met heel veel plezier, Jos. Want op zaterdag 3 en zondag 4 oktober verandert het historische centrum van Schoonhoven in één grote openluchtgalerie tijdens het traditionele rondje kunst. Lokale kunstenaars openen de deuren van hun ateliers, monumentale panden en buurthuizen voor het publiek. Het is de perfecte kans om op je gemak rond te struinen en te genieten van schilderijen, beeldhouwwerken en unieke zilverkunst. En om de sfeer in de stad nog gezelliger te maken, tref je op verschillende locaties intieme, akoestische live muziek aan. Het programma begint op beide dagen om 11 uur 's ochtends en de toegang is overal helemaal gratis. Een heerlijke culturele herfstwandeling door de Zilverstad. Het gezellige start- en informatiepunt van de route vind je dit weekend bij de Hoge Vierschaar, vlak onder het historische stadhuis. Daar ligt de prachtige routekaart gratis voor je klaar. Wandel op je gemak langs de ateliers, pik een mooi live optreden mee bij de lokale horeca en breng op zondag zeker een bezoekje aan het Zilvermuseum, waar topkunstenaar David Huyken zijn bijzondere verhalen deelt. De route is geopend van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags.
0: En dan Robert Gordon. Hij houdt het stuurwiel, oftewel de driving wheel, sinds 1981 stevig in handen. En dat staat op zijn album Are You Gonna Be The One? Ja, dat vraag ik mij ook wel eens af. Maar direct aansluitend hoor je daar dus de absolute synthesizer popklassieker van Roxy Music. Weer uit 1979. Hey, ik had iets met het jaar, denk ik. Het nummer verscheen op het 6e studioalbum Manifesto en werd in april van het jaar als single uitgebracht. In Nederland werd de plaat destijds goed opgepakt en groeide uit tot een schitterende hit in de nationale hitparaden. We starten de schijven achter elkaar door en hier is eerst Robert Gordon.

0: Van de dansvloer met Roxy Music gaan we dus direct door naar een prachtige, duurzaam initiatief. Zomaar iets weggooien is zonde als je het ook kan repareren. Gelukkig staan de handige vrijwilligers in de Waard weer helemaal voor u klaar. En Fenna, waar kunnen we deze week terecht met onze kapotte spullen?
1: Nou Jos, we gaan de Krimpener Waard weer een stukje groener en duurzamer maken. Want in de week van woensdag 30 september tot en met dinsdag 6 oktober staan er weer fantastische bijeenkomsten op de agenda. We trappen af op donderdag 1 oktober. Want vanaf 1:30 's middags opent Theater Concordia in Haastrecht haar deuren voor het maandelijkse Repair Café. Of het nu gaat om een weigerachtig koffiezetapparaat, een los naadje in je favoriete jas of een kapotte lamp. De deskundige reparateurs zitten klaar met hun gereedschap en gratis advies om jouw spullen een tweede leven te geven. En mocht je die middag nou niet kunnen, wees gerust. In diezelfde week kun je op zaterdagochtend 3 oktober vanaf 10 uur ook gratis binnenlopen voor het Repair Café in Schoonhoven, georganiseerd bij wijkcentrum Het Huis van Noord. En ook in Krimpen aan den IJssel staan ze die week voor je klaar. Daar kun je op woensdagmiddag 7 oktober vanaf 1 uur terecht in ontmoetingscentrum De Vijverhoek. De toegang is overal helemaal gratis en de koffie staat te pruttelen. Dus loop even binnen met je kapotte spullen, want herstellen is goud.
0: En wat ook naar goud uitgroeide was deze aanstekelijke nederpophit uit mei 2023. Wat destijds begon als een grapje op TikTok, groeide die zomer uit tot een gigantische culthit in Nederland en Vlaanderen. Het nummer neemt het bekende stereotype van de Anne Fleur heerlijk op de hak en het betekende de definitieve doorbraak van de destijds pas 18-jarige zangeres, oftewel Roxy Dekker met Anne Fleur.

0: Drie muzikale hoogstandjes, kan ik wel zeggen. Als tweede hoorde je Pieter Skellens vertaling van Joren Lady, maar nu door de Vlaamse radio- en televisielegende Bart Peters samen met het pop-up koor en hun prachtige gelaagde liefdesliedjes Kies Mij. En direct aansluitend hoorde je een heerlijke harmonie en feel-good pop van de Britse heren van de Fortunes met Here Comes That Rainy Day Feeling Again. Ja, dat heb ik ook altijd. Dat denk ik altijd als ik op de fiets zit. Gisteren had ik dat ook weer. De zon scheen lekker. Ik denk, stap even op de fiets. En het begon gelijk te regenen. Ja. Van deze vocale klassiekers gaan we nu over naar een maatschappijkritisch meesterwerkje uit 1971. Dat helaas nog niets aan kracht heeft verloren. De volumeknop mag dus wel een streepje hoger voor de soullegende Marvin Gaye met onverwoestbaar What's Going On.
1: Hey, what's happening?
2: Brother, what's up?
1: This is a
2: party, man.
1: Right on.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otten. En het actuele weerbericht door Gerald

Robin. Ik zou zeggen, blijf bij je radio, want het volgende uur gaan we direct door met nog meer heerlijke muziek van onder andere The Runnettes, Ice MC. En daar zien we je straks niet live in de studio. Eswin Otte, hij is druk bezig met boeven vangen. Graag tot aan de andere kant van het nieuws en de boodschappen.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door De Bruin Tegelwerken, Business Club Voetbalvereniging Lekkerkerk en Buurtvereniging Uitbreiding Dorp.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 10:00.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nederland en 5 andere landen willen dat het budget in de volgende 7-jaren-begroting van de Europese Unie wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige van die landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni en werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. En Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Ook komt er een einde aan de activiteiten in China. Bij Arcadis werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet alleen meer tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te kunnen komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het weer, droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm en na zomer weer met veel zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: Goedemorgen, Krimpen en Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie: Jos Smink. Goedemorgen, Krimpen en Waard.

Tweede uur stapte we zojuist met The Ronettes, genoemd naar de liedzangeres Ronnie Spector en haar echtgenoot, de legendarische producer Phil Spector. Dit was Be My Baby uit 1963. En allerbekendste hit is dit voor hun, opgenomen met die beroemde Wall of Sound, waarmee Phil Spector de popmuziek vergoed veranderde. En dan hebben we hier nog even een dienstmededeling, want verleden week waren ze al aan het rondrijden hier, de hoveniers, met een grasmaaier, zo'n zitgrasmaaier. Je kent die dingen wel, van die hele grote jongens met van die maaiers aan de onderkant. Maar het gras staat ondertussen kniehoogte. Ik zou zeggen, kom maar met een opluiwagen en dan hebben we speciaal voor hun de Sam Gorissen. En rij het gras maar af.

0: En hij is er niet. Nee, hij is achterom verlaten aan...
1: Er is iemand die al wakker is voor de rest. Esmin Otte. Onze wijkagent. Iedere dinsdag, precies om 9:50, schuift hij binnen. Met verhalen uit de afgelopen week. Soms klein. Soms groot. Soms onverwacht. Hij kijkt. Hij luistert. Hij duidt. En wij horen hoe de wijk ademt. Dinsdag. 9:50. Esmin Otte. De man die de buurt leest.
0: Ja, hij is er dus niet. Hij is bezig met de onverlaten te vangen. Met mensen, jongetjes met fatbikes of mannen met fatbikes. Vrouwen mag ook, dat kan ook zijn. En dat doet hij samen met het Staatsbosbeheer aan de Surfplas. Dus als je iets op je geweten hebt, blijf uit die buurt, want anders pak je je.
1: Esmin Otte. De wakkere wijkagent in de schaduw van onze wijk. Zag wat wij niet zagen. Hoorde wat wij niet hoorden. Volgende dinsdag, 9:50, keert hij terug. Met nieuwe verhalen recht uit de stilte.

Bam, en weg is die. Dat was dus op verzoek van Eswin, die druk is met allerlei fietsen te controleren en andere mensen te controleren en onze omgeving een stukje veiliger te maken en te houden. Dat was dus Think About The Way van Ice MC. Het nummer verscheen in de zomer van 1994 als tweede single van zijn succesvolle derde album Ice in Green. De track combineert de rap van de Britse artiest Ian Campbell, ofwel Ice MC, met de iconische krachtige vocalen van de destijds nog onbekende Italiaanse zangeres Alexia. Een clubhit die destijds de 11e positie bereikte in de Nederlandse top 40. Nou, Eswin, jammer dat je niet voorbij kon komen dat er zoveel van die onverlaten rondlopen. Maar ik zou zeggen, tot een volgende week. En als je wat te melden hebt, wat politionele aandacht nodig heeft, 0900 8844 of loop gewoon even binnen bij het politiebureau. En wij gaan direct door met een man die geen introductie nodig heeft. The King of Rock'n'Roll, Elvis Presley en The Girl.

0: De fraaie stem van Emma Heesters met haar prachtige poptrack Hartebreker. Een heerlijke hit van eigen bodem, maar van de hits van nu gaan we naar de muzikale schatkist op onze zolder weer wijd openzetten. Het is namelijk de hoogste tijd voor onze vertrouwde rubriek De Drie Lang Niet Gehoord, Maar Niet Vergeten Muziek.
1: Van de zolder van RTV Krimpenerwaard. De Drie Lang Niet Gehoord, Maar Niet Vergeten Muziek.

Drie pareltjes die destijds de hitlijsten bestormden, daarna een beetje in de vergetelheid zijn geraakt. Maar vandaag bij ons op RTV Krimpenerwaard, de radio weer helemaal op zijn kop zettend. We trappen af deze ochtend met de warme stem van de legendarische Roger Whittaker met A New World in the Morning.

In de rubriek De Drie Lang Niet Gehoord, Maar Niet Vergeten Muziek hoorden we zojuist de Amerikaanse pop-rockband America met hun zonnige akoestische nummer 1 hit, Sister Golden Hair uit 1975. Direct daarvoor genoten we van de onmiskenbare klanken van Albert Hammond met zijn klassieker Down by the River. En die kwam uit 1972. Twee pareltjes die we veel te weinig op de radio horen. Maar van deze muzikale herinneringen maken we direct de overstap naar de actualiteit van de regio. We blijven in de sfeer van de herkenning. We gaan even naar

0: Stolwijk. Op zaterdag 10 oktober staat er een geweldig feest ter herkenning te wachten. En Fenna, wie gaan we daar de boel op zijn kop zetten in Stolwijk?
1: Nou Jos, het gaat gegarandeerd een legendarische avond worden. Op zaterdagavond 10 oktober vanaf 8:30 s'avonds strijkt de inmiddels razend populaire band Toch Vet neer in Stolwijk voor een weergaloze show boordevol nostalgie in Zaal het Kwartier. Deze topmuzikanten nemen het publiek mee op een waanzinnige muzikale tijdreis door de voorbije decennia. Werkelijk alle grote muziekstromingen en genres uit de 60s, 70s en 80s komen in een razend tempo aan bod. Van opzwepende rock'n'roll tot dampende disco en de lekkerste popclassics, stilstaan is simpelweg geen optie. Kaarten kosten slechts €10. Maar wees er snel bij en koop tijdig je tickets online via hetkwartierstolwijk.nl, want dit wil je absoluut niet missen. Jos, zing jij dadelijk ook luidkeels mee op de voorste rij in de zaal?
0: Nou, laten we dat maar even niet doen, want er moet nog publiek overblijven in de zaal, toch? Ik kan beter stil zijn en niets meer zeggen. Dit in tegenstelling tot Stef Bos en Bob Savenberg. Hun nummer Breek de Stilte uit 1991 is een unieke samenwerking tussen de Nederlandse zanger en destijds drummer en songwriter van Clouseau. Zij schreven dit bijzondere, indringende popnummer speciaal om aandacht te vragen voor autisme. In Vlaanderen werd de single een gigantische nummer 1 hit, die ook in de Nederlandse top 40 de hoogste regionen bereikte. Uit 1975 hoor je aansluitend Steve Harley en Cockney Rebel met Make Me Smile. Maar nu eerst Stef Bos.

De dijk, maar zeg je de dijk, dan zeg je natuurlijk Huub van der Lubbe. Een man die destijds ook een schitterend muzikaal uitstapje maakte naar onze zuidenburen met dat veelgeprezen album Brussel uit 2012. Dan gaan we nu over naar een hele andere sound op je radio in Goedemorgen Krimpenemaart. Hier is Lynn Anderson met Tonight's My Baby Coming Home uit 1972. En luister eens goed, echt zo'n typische, heerlijke truckersmelodie om lekker bij mee weg te sturen. Maar let onderweg wel een beetje op je rechtervoet, zodat je niet alsnog in conflict komt met Eswin en zijn collega's aan de surfplas.

0: Twee generaties absolute top R&B achter elkaar in Goedemorgen Krimpenemaart. We sloten zojuist af met de legendarische Amerikaanse zanger Clyde McFadder met de vrolijke swingende Lover Please uit 62. En direct daarvoor hoorde je de man met de gouden soulstem van dit moment. En dat was Teddy Swims met zijn gloednieuwe Perfect Man. Van de R&B gaan we naar de zondagmiddag in de Krimpenemaart, oftewel in Krimpen aan de IJssel, met een bijzondere voorstelling voor de allerkleinste cultuurliefhebbertjes onder ons. Fenna, neem ons nog een keertje mee naar het theaterzaal De Tuitert.
1: Met heel veel plezier, Jos. Want op zondag 25 oktober om 3:00 's middags opent Theater De Tuitert haar deuren voor de allerkleinsten vanaf 2 jaar. Dan spelen ze daar de prachtige, visuele en muzikale peutervoorstelling Gewoon Zoals Je Bent. Het is een ideale en laagdrempelige manier om samen met je kinderen, dan wel kleinkinderen, op een rustige zondagmiddag te genieten van echt live theater in een knusse setting. Kaarten zijn te reserveren via de website van Theater De Tuiter. Een heerlijk uitstapje voor het hele gezin. Jos, ben jij gewoon zoals je bent?
0: Ja, ik dacht het wel, Fenna, maar de huidige brandstofprijzen aan de pomp laten mij nog wel eens buiten mezelf treden. Doen we nog even een stukje. If This Is Goodbye.

Nieuws en de boodschappen van 11 uur. Blijf vooral lekker luisteren. Ik zie je aan de andere kant van 11 uur dus. Met prachtige muziek van onder andere Lulu, Louis Neefs en nog veel meer. Tot zo.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Chinees-Indisch restaurant De Pauw, taxateur Vridak en tot slot De Haai Bouwwerken.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al meer dan 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van de Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat namelijk niet goed met sommige natuurgebieden. Een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten, waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er waarschuwingsborden. Het weer, op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Goedemorgen, Krimp en de Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Beluisteren Waard. Presentatie: Jos Smink. Goedemorgen, Krimp en de Waard.

Denk in mijn hoofd. Misschien wel een schreeuwerig begin van de derde uur. Maar wel ontzettend leuk om mee te beginnen. Dat was Lulu en haar legendarische debuuthit Shout uit 1964. We gaan in één adem door met de prachtige warme stem van de Vlaamse troubadour Louis Neefs. Wie kent hem niet? En wat een leven. Dat is de titel met als ondertiteling Als ik ooit eens 5 minuten tijd heb. Geniet ervan en vooral van het leven.

0: Ja, als jij ooit eens 5 minuten tijd over hebt, waar zou jij dan naartoe gaan? En Fenna, waar zou jij naartoe gaan?
1: Gewoon even lekker bijkletsen, een krantje lezen of juist nieuwe mensen ontmoeten? Zoek jij ook wel eens een gezellig plekje om de ochtend te beginnen? Kom dan gezellig langs bij onze ontmoetingstafel in La Retrette. Elke dinsdagochtend staan de deuren wagenwijd voor je open. Aanstaande dinsdag, 6 oktober, schuif je van 10 uur tot 11:30 al aan voor een heerlijk warme kop koffie of thee met een huisgemaakt gebakje. De kosten zijn €5. Dit alles bij La Retrette de Korf 21 Krimpen aan den IJssel.
0: Nou, geef mij maar de ouderwetse romantiek van de bioscoop, hoor. En wie kon dat nou beter bezingen dan deze legendarische soulgroep uit de fantastische popjaar 1974. Lekker wegdromen bij de fluwelen stem in het fluweel van Johnny Moore. Hier zijn de Drifters met Kissing in the Back Row of the Movies.

0: Zo, dat was even romantisch of niet dan? Ja, zo deden we dat in die jaren. Dat doen ze nu heel anders volgens mij. We hadden geen idee wat voor een film er draaide hoor. En we reizen even door naar de zondag in de Zilverstad. Want daar wordt het culturele weekend in stijl afgesloten met een prachtig live muziek op een heel historische locatie. Zelfs Fenna wordt er poëtisch van.
1: Kan een wolk zwaarder zijn dan de maan? Het klinkt onmogelijk, maar in Schoonhoven wordt het tastbaar. Kom op zondagmiddag 4 oktober naar het Nederlands Zilvermuseum voor een unieke blik in de kunstwereld. Vanaf 2:30 staat de koffie klaar, waarna de internationaal bekende meester zilversmid David Huyken je persoonlijk meeneemt op een exclusieve rondleiding door zijn gloednieuwe solo-tentoonstelling A Cloud That Weighs More Than the Moon. En de kinderen? Die gaan tijdens het landelijke weekend van de wetenschap zelf op ontdekkingstocht met spannende proefjes. Een glanzend uitstapje voor jong en oud in de Zilverstad op zondagmiddag 4 oktober.
0: En van het zilver gaan we naar de gouden klanken en die komen van de Nederlandse popfolk trio Zazie met hun heerlijke Franse single Les Hollandaises, gevolgd door Mr. Steel met Doe Maar Bob Marley. En beide zijn ze...
2: Nieuw.

0: heel veel titels van Bob Marley op. Oftewel Doe Maar Bob Marley en Mr. Steel. En de mannen achter de volgende track vormen een heel uniek duo. Ik kan wel zeggen. De zang is van de Noord-Ierse troubadour Rodney Gardner, met de ronkende vioolpartijen van de Franse maestro Jean-Pierre Rudolf. Hoe krijgen ze die namen verzonnen? En dat ze bij elkaar als duo gaan optreden. Zij ontmoeten elkaar in 1981 notabene in ons eigen koude kikkerlandje tijdens een festival in Steenwijk. Dit nummer stamt uit 1993 en brengt die heerlijke Ierse melancholische sfeer rechtstreeks naar de Greenfields van de Krimpenwaard. Rodney Gardner en Jean-Pierre Rudolf met Little Ireland.
1: To work each day, stop at a shop along the way. A packet of crisps and a cup of tea was what he had for breakfast. He

en bereikte in 1966 dus de 16e plaats in de Nederlandse top 40. Met zijn unieke mix van skiffle, folk en blues is dit een fantastisch, iets wat rauwe cultklassieker. Tijd voor iets heel anders, iets nieuws op je radio. Hier zijn dus Shakira en Burna Boy met Die Die.

0: Onder druk wordt alles vloeibaar, behalve bij Danny Vera. Daar maakt wat extra druk Diamonds. We bladeren door onze agenda naar de dienstverlening in onze lokale bibliotheken. De digitale wereld verandert razendsnel, maar gelukkig staan ze in de waard klaar om je te helpen. Venna, waar kunnen we naartoe deze week met onze telefoons en tablets? Tablets, heet die dingen, geloof ik. Ja, naartoe. En laptops en andere elektronica.
1: Nou Jos, aanstaande vrijdag 2 oktober kun je vanaf 2:00 middags met je eigen smartphone of laptop gratis binnenlopen bij het Digitaal Café in de bibliotheek van Krimpen aan de Lek. Of het nu gaat om een ingewikkelde update, een weigerachtige app of gewoon een vraag over instellingen. Er staat een deskundige vrijwilliger klaar met gratis advies en een lekker bakkie koffie. En we reizen meteen door naar de bibliotheek in Lekkerkerk, want daar organiseren ze op dinsdag 6 oktober eveneens vanaf 2:00 middags de gratis workshop online boodschappen doen. In 1,5 uur tijd leer je daar stap voor stap hoe je veilig en eenvoudig je digitale winkelmandje vult en de boodschappen thuis laat bezorgen. Super handig voor als het herfstweer dadelijk echt guur wordt. Deelname is op beide locaties helemaal gratis. Maar voor de workshop in Lekkerkerk moet je je wel even vooraf aanmelden via Welzijn Krimpenerwaard. Twee schitterende initiatieven om lekker up-to-date te blijven.
0: Zij is een wonder. Ik heb het even niet over Venna, maar ook wel een beetje. Van Ronald Verstappen, de opvolger van Helemaal Niets. Dit paaltje, eveneens geschreven en geproduceerd door Koelewijn. Stamt uit 1993. Zij is een wonder. Ronald Verstappen.

Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: Little Darling van de Diamonds. We gaan door met Diamonds. Pressure makes diamonds. Horen we al eerder. We bladeren door onze agenda door naar de donderdagavond. En wel in Krimpen aan de IJssel. Daar openen ze de deuren van het Theater De Tuiter voor een flinke dosis muzikale inspiratie. Fenna, wie staan daar in de schijnwerpers? Moet je er wel openzetten natuurlijk.
1: Jos, ja. Buiten mag het dan langzaam herfst worden. Maar binnen in de gezellige foyer van Theater De Tuiter belooft het een boeiende avond te worden. Want op donderdag 1 oktober neemt zanger, producer en rapper Joël Domingo's je vanaf 19:30 avonds mee in zijn persoonlijke verhaal. Van de eerste kleine stappen op zijn zolderkamer tot miljoenen streams op Spotify en een show in de grote zaal van Paradiso. Hij vertelt openhartig over zijn weg vol twijfels, tegenslagen en de motivatie om toch door te gaan. Een ticket kost €11 per persoon. Voor jongeren tot en met 20 jaar geldt een speciaal tarief van €6. En heel fijn, bij de toegangsprijs zijn twee consumpties inbegrepen. Kaarten kunnen online worden besteld via de uitagenda Krimpen of rechtstreeks via de agenda van De Tuiter. Jos, wat zou jij bestellen met die twee consumptiemunten?
0: Ja, die zet ik natuurlijk om in koffie. Dampende bakken koffie natuurlijk. Net zoals VOF, de kunst, dat zo mooi deed. Een klassieker van eigen bodem uit 1987. Geschreven door Erik Muiswinkel en gezongen door Noel Havens. Iedereen in de Krimpenermaard mag natuurlijk luidkeels meezingen. Vanaf de banken of ergens anders waar je ook bent. Hier is VOF, de kunst met één kopje koffie.

0: koffie en voor muziek en informatie. In deze gezellige ochtendshow. Goedemorgen, Krimpen de Waard.
1: En we blijven nog even op de maandag. En maandagmiddag wel. We bladeren door de agenda naar Oudekerk aan de IJssel. Want daar gaan de senioren de sportieve strijd met elkaar aan. En welke sport staat er op de agenda, Venna?
2: Nou Jos, de ballen mogen weer rollen. Want op maandagmiddag 5 oktober is het vanaf 2 uur 's middags weer tijd voor het wekelijkse koersballen in ontmoetingscentrum in Oudekerk aan den IJssel. Voor wie het nog niet kent, koersbal is een fantastische en tactische binnensport die wel wat weg heeft van jeu de boule, maar dan gespeeld met speciale ballen die een ingebouwde afwijking hebben. Dat zorgt altijd voor hilarische momenten en verrassende wendingen op de mat. Het is de perfecte combinatie van laagdrempelig in beweging blijven en heel veel gezelligheid. Naast de sportieve strijd is er natuurlijk alle ruimte voor een goed gesprek en een lekker bakkie koffie. Iedereen is van harte welkom om mee te doen of gewoon gezellig te komen aanmoedigen. Jos, gooi jij ook wel eens een balletje op?
1: Ja, ik gooi ook wel eens een balletje op, maar geen koersballen. Ik gooi vooral deze prachtige plaat in de strijd. En dat is geen balletje, maar dat is Toontje Lager. Ook niet helemaal. Het is de zanger van Toontje Lager. Erik Meesie, zonder jou.

Erik Messi en Zonder Jou. We gaan de vaart er nog even inzetten met een feesthit van eigen bodem uit 2012. Allemaal de handjes de lucht in en luidkeels meezingen met de koning van de gezelligheid, John West, met Jouw Blik.

Herman West nemen we afscheid. We gaan de uitzending uit. Fenna, bedankt voor de agenda en alle berichten. Blijf vooral lekker hangen bij RTV Krimpenenwaard. Hierna hoor je een uurtje non-stop muziek. Om 1 uur neemt Nees van Duren het stokje over en hij is er al. Met een gloednieuwe muziekstaddel. Ja, hij knikt niet, maar het zal wel goed zijn. Morgen is het de beurt aan Adrie. Volgende week dinsdag ben ik er weer met een hele nieuwe Goedemorgen Krimpenenwaard. Maak er een mooie week van. En zorg goed voor elkaar.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door de Jong Gedenksteenonderhoud, de Onderlingen en tot slot de Ridder Rijwielen.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 12 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Meerdere treinstations zijn ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Zo is het treinstation van Haarlem afgesloten omdat er twee onbeheerde koffers zijn gevonden. Niemand mag het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Volgens NS ligt het treinverkeer nog tot minstens 12:30 vanmiddag stil. Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam meldde de eigenaresse van de koffer zich al snel. In Utrecht zijn twee mensen aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat het partnergeweld altijd afkeurt, is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. En 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. 4 honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer, op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor deze tijd van het jaar. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Hey Jan, wakker worden.
6: Hè, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Spitsauto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

0: Op het werk, in de auto, op de sportclub en in de tuin. RTV Krimpen en Waard.
1: Die eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed. Nooit zo lang.

0: regio-info.
1: Het Dijkfeest Oude Water. Op zaterdag 3 oktober wordt het Dijkfeest Oude Water georganiseerd. Gebeurt allemaal aan de Papenkoppenstraatweg nummer 66. Met de buren van de brandweer, DJ Tjeusto en Hollandse Kost. Onder de 16 jaar is er geen toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.tjoutkpj.nl. En Sjout schrijf je met een D.

0: info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breijden met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Radio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree ervoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippenderwaard.nl.

0: De programma's van RTV Krimpen en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door de Surinaamse Verleiding, het Wapen van Stolwijk, Diens Entertainment, Peter Dons en tot slot Dekker Tankopslag BV.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 1 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. 4 grote treinstations zijn vanochtend deels ontruimd vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. ProRail zegt dat er wordt onderzocht of er een verband is. In Utrecht en Haarlem zijn er mensen aangehouden. Het achterlaten van tassen op stations is verboden. In Dordrecht worden de achtergelaten spullen nog onderzocht. In Utrecht en Rotterdam zijn de tassen opengemaakt, maar ze hadden geen gevaarlijke inhoud. BOA's in het OV krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijzenregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of overlastgever. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als de identiteit niet kan worden vastgesteld. BOA's kiezen er nu nog vaak voor om de overlastgever of zwartrijder daarom alleen te waarschuwen en geen boete te geven. De autoriteit persoonsgegevens vindt de maatregel niet voldoende, omdat de meeste aanhoudingen in het OV zou gaan om mensen zonder rijbewijs. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. Wat ook opvalt is dat jongere mensen partnergeweld minder vaak afkeuren dan ouderen. De houtrepdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is vanaf 21 oktober dicht voor voertuigen die meer wegen dan 15 ton. Rijkswaterstaat heeft scheuren gevonden in de beweegbare bruggen op de dijk in de buurt van Lelystad. Om te voorkomen dat de bruggen verder beschadigen en om herstelwerk mogelijk te maken, worden zware voertuigen nu geweerd. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.
0: Welkom luisteraars en een heel goede middag. Tot 4 uur is uw Tirolerman, gastheer en presentator Nees van Duren. Met zijn programma De Muzikantenstaddel. Met melodieën aus den Bergen tussen tulpen en edelwijs. Heerlijk gezellige muziek. Hier bij RTV Krimpener Waard. Een schöne dag nog und viel Spaß. Nees van Duren met

0: Servus, een hele goede middag. Ja, daar zijn we weer. En het zonnetje hebben we meegebracht natuurlijk vandaag. Ja, lekker weer buiten. Ja, wie weet zit je lekker op je balkonnetje of in de achtertuin. En op de achtergrond natuurlijk de muziek van RTV Krimp en de Waard. Maar we hebben weer een keur van artiesten uit die alle landen. En wat zou je denken van het album van deze week? Die komt van Tobias Stijn. Dat mooie album wat hij gemaakt heeft, die man weer. En ja, verder. Verzoekjes liggen er. Ja, de gouden oude, de nieuwe. Ze komen allemaal voorbij. En laat maar gauw van start gaan. Ja, met dat mooie album van Tobias Stijn. Hier komt ie.
1: Dein Einsatz war hoch, hast alles gesetzt, bist auf einmal allein, das Spiel ist am

En dat was die, Tobias Stijn. Het volgende uur, dan komt hij weer voorbij. Dan hebben we weer een mooi lied van dat nieuwe album van die man. We gaan verder en dat doen we met de allernieuwste van die Schlieserlandbaum.

Ja, die Schilzerlandbaum waren dat. Wie weet ook een mooie tip voor onze hitparade. De volgende plaat, ja, we gaan even ietsjes terug in de tijd. En dat is er eentje van die Slawine. Dat is originale,

Ja, een mooi stukje instrumentale muziek van die Slavine. Andrea Schön, de dame uit Vlaanderen vandaan. Ze heeft ook weer een nieuwe single uitgebracht. Ich steh wieder auf.

Ja, dat was uit Vlaanderen vandaan, hè? Andrea Tjeun. We hebben hier nog weer een hele mooie gouden ouwe. Ja, uit 1974 vandaan. Van Mark Winter. Ja, wanneer de herfst komt.

wanneer de herfst komt van Mark Winter. Een plaatje uit 1974 alweer gedaan. Ja, Dini, jij wou een mooie plaat horen van de Amigos. Nou, hier komt-ie.

Derde rouw auf de heide blu, die laatste rozen. Fantastisch mooi verzoekje ook weer, ja. De volgende, die komt van die slofmoetsen. Oh yeah.

Ja, die slofmoesen waren dat. Ja, er is een shantykoor aangevraagd. Alleen dat shantykoor, dat hebben we niet. Want ja, er zijn er zoveel hier in Nederland. Maar ik heb een mooi ander shantykoor opgezocht. En wel het Bollehart, ja. En die gaan brengen een mooie medley van zeemansliedjes.

Ja, dat waren ze, hè? Het Chanticoor, het bolle hart. De volgende, die komt van Tim, die chillet alle muzikanten.

die Tziletale muzikanten. We gaan van het Tziletaal reizen we af naar Zuid-Tirol. En daar hebben we onze vrienden Bergfeuer.

Ja, dat was die, hè? Onze grote vriend Hansi in de zee. De man uit Kitsmiddel. We gaan zo even boodschappen doen, het nieuws en het weer luisteren. En dan ben ik na tweeën gewoon weer bij je terug voor het tweede gedeelte van De Muzikantenstaddel. Hier bij RTV Krimpenerwaard.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De telefoons liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden vervolgens online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld en zo ruim 300 miljoen euro hebben verdiend. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt. Treinstations in Haarlem, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht zijn vanochtend deels ontruimd geweest vanwege onbeheerde koffers. ProRail zegt dat een eventueel verband wordt onderzocht. Bij een aantal stations zijn mensen aangehouden omdat het achterlaten van koffers verboden is. Israëlische kolonisten hebben het vannacht een Palestijns gezin onmogelijk gemaakt om terug te keren naar huis op de westelijke Jordaan-oever. Het gezin was in juli door kolonisten uit hun dorp verdreven en het Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de familie veilig moest kunnen terugkeren. Maar honderden relschoppers hadden vannacht wegen geblokkeerd en bekogelden Israëlische militairen en de grenspolitie die dat gezin begeleidden. Ook de 2 huizen van hun familie en spullen van andere dorpsbewoners werden in brand gestoken, meldt Al Jazeera. En snoekeraar Graham Dutt moet 7 jaar de cel in vanwege seksueel kindermisbruik. Hij zou misbruik hebben gepleegd met een meisje en met een jongen. Zelf ontkent hij. Hij werd eerder al geschorst toen de aanklachten vorig jaar bekend werden gemaakt. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. En morgenavond volgen wat buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een hele goede middag. Ja, het tweede gedeelte van de muzikantenstaddel. En we begonnen weer met het mooie album wat we deze week hebben van Tobias Stijn. De volgende, ja, dat is ook weer een mooi lied. En wel van Marissa.

Ja, dat was ze weer, hè, Marissa. In deine armen kan ik dromen. De volgende, ja. Trouwens, die man is jarig vandaag. Ik heb het over Patrick van Rijswijk. De zanger uit Tilburg vandaan. En die viert vandaag zijn 37e verjaardag. Laat maar een mooi lied van Patrick draaien.

Ja, Patrick van den Rijzenwijk was dat. De zanger uit Tilburg vandaan. 37 jaar is die geworden. Kijk, Dini, jij wou nog een mooie horen van die Fiedele Moltouwer.

Igor und seine Oberkreine. Was voor familie van de Mark. Kijk wat ik nou weer heb. Een mooi oud plaatje uit Amsterdam vandaan. En lieve luisteraars, ik denk dat ik het weet wat dat jullie deze dame niet kennen. Tante Na heet ze. En ik heb hier een mooi lied. 85 gulden schoon.

haar tante na uit Amsterdam vandaan. Ze kwam ook heel veel optreden bij in het café van, ja, dan ben ik heel even de naam kwijt. Maar ja, dat schieten we straks wel weer binnen. Dat heb je eigenlijk wel eens vaak in Amsterdam komt. En ja, dan, ik heb ze verschillende keren meegemaakt. Geweldig. Hey, de volgende. Ja, dat is een hele mooie die aangevraagd is. En wel van Die Ladines.

die Ladines. Trouwens, op die vorige vragen zo van tante Na, waar ze optraf, dat was natuurlijk in het café van tante Leen. Ja, dat was altijd berengezellig daar in de Jordaan. Ja, bij tante Leen. We gaan verder met, ja, dat doen we, met Michel Miguel Kloosterman.

de man uit de bergen vandaan, uit Tirol. Ja, Ernst Holzman was dat. Ja, we gaan eens kijken wat de volgende plaat van de Tiroler man.

Ja, een mooi gezellig stukje instrumentale muziek. Die Hosknopf Polka. En dat werd gebracht door die Tiroler Bande. Trouwens, weet je wie de morgenjarig is? Ja, dat is Bata Illig. Die viert morgen zijn geboortedag. Hij woont in Duitsland tegenwoordig natuurlijk. Maar hij komt uit het voormalige Joegoslavië van vroeger. Ja. En 87 jaar wordt hij morgen. Hier een heel mooi lied van Bata Illig.

Ja, Bata Ilek. Morgen viert hij zijn geboortedag. 87 jaar. Ja, mooie leeftijd. Henk, daar in Lekkerkerk. Ja, ik heb ze weer gevonden hoor. Bianca.

Ja, dat was ze weer, hè, Bianca. Speciaal voor Henk in Rekkerkerk. Kijk wie we hier hebben. Ja, dat is de allernieuwste plaat van Berne en Pablo Grande. Wel vriendschap over alle steden.

0: weil Freundschaft über allem steht.
1: Ja, een mooie tip voor onze hitparade. Bernie en Pablo Grande. Tivi, die Tiroler wind, komen eraan.

De Tiroler wint, oftewel Tibi. Ja, het laatste uur, dat zit, of het tweede uur zitten we bijna op. We hebben hier nog, hey, de mannen van de Heuvelstrasse. Als de Zielertaal, Dietz.

0: Ja, Diet Zelbergboen, de mannen oudstens in het al vandaan. Zijn veel te zien op die Zillertaler Heuvenstrassen tot eind oktober. En dan, een paar maanden niet. En dan zijn ze er weer. Ja, het is bijna 3 uur. En dan hebben we zometeen na 3 uur onze hitparade. En je weet het, hè, lieve luisteraars. Ook op tv, de Edelwijsmuziek. Dagelijks om 2 uur 's middags en om 11 uur 's avonds. De mooiste clips uit die Alpenlanden. En elke week weer nieuwe. Op woensdag wordt het vernieuwd. Ja, Edelwijsmuziek op tv. Ja, dan gaan we zo even boodschappen doen, het nieuws en het weer luisteren. En dan ben ik na de klok van 3 bij je terug. Ja, met onze hitparade. De 15 mooiste, grootste hits uit die Alpenlanden.
1: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaan.
2: Dit is het nieuws. Het is 3 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Viruswaarheid in cassatie was gegaan. Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. Een eerdere demonstratie liep uit op gevechten met de politie. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet zojuist bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, dus ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Of Limits. Zij staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen lijken op gewone brillen, waardoor veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Een man van 24 moet 10 jaar de gevangenis in omdat hij zijn vader heeft doodgestoken. Het gebeurde 2 jaar geleden in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de man dat opzettelijk en met een vooropgezet plan gedaan. De man was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij het deed. Zelf zegt hij dat hij zijn vader van 65 jaar heeft gestoken met een mes, maar dat hij dat niet vooraf had gepland. Naast de celstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan zijn halfzus en halfbroer. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Goedemiddag. Dit is Tobias Stijn. Ja, het album van deze week wat we hier hebben bij RTW Krimpenerwaard. En dit was ook weer een fantastisch nummer. En gelijk de titelsong van dat album. Ja, onze hitparade. De 15 mooiste, de grootste hits uit de Alpenlanden. En er staan weer een hele mooie nummer 1 noteringen. En we hebben weer nieuwe in de hitparade. Stijgers en zakkers en zittenblijvers. Nou, ga maar door. We beginnen op 15. Is nieuw binnengekomen. De mensen van Zeelen Verwant. Dat is beste, dat blijft.

das beste blijft. De mensen van Zeelen Verwant, nieuw op 15. Op 14 is onze tweede nieuwe van deze week. Ja, Tobias Stijn, grenzeloze leidenschap.

Ja, Tobias Stijn. En hij is nieuw binnengekomen op nummer 14. En op 13, kijk wie we daar hebben. Dat duo, de Spreijers Schwung uit Zuid-Tirol vandaan.

Ja, de mensen uit Zuid-Tirol vandaan. Schitterende muziek natuurlijk. Hè? De nummer 13 notering. En op 12 van 15 gekomen deze week. Ja, dat is Zonwend.

Ja, Songwind. 2 weken lang alweer bij ons in de hitparade. De volgende uit de hitparade, ja, de nummer 11 notering. Die staat er ook 2 weken lang in. Dat zijn de mensen van die Utsland. Boom.

Ja, 2 weken lang alweer in de hitparade. De mensen van Utserland, Boom. De volgende, hey, Kapfer en Kapfer. De twee broers. En die staan alweer 3 weken lang in de hitparade.

0: Ja, kaffer en kaffer, de nummer 10 notering. Op 9 van 13 gekomen, daar vinden we de mensen van Alpen Party.
1: Die hen,

Ja, ja, Drup af de Berg. Ja, die München het Zwietracht. En de mannen staan op plaats nummer 8. Kijk, we zijn aangekomen bij de nummer 7. Twee plaatsen is ze gestegen. De charmante dame, ook uit Oostenrijk vandaan. Liane.

Ja, onder die hout. De charmante Liane, de zangeres uit Oostenrijk vandaan. Ja, en van Liane krijgen we Arlena Hel. En ja, die heeft een korte titel van ook. Tabulos. We gaan luisteren.

Hel. Ja, de nummer 6 notering. En een 5 deze week. Ja. En de mannen, ze staan alweer 4 weken lang in de hitparade. En dan heb ik het natuurlijk over die slagerpiloten.

die slagerpiloten. En 4 weken lang in de hitparade. En deze week op nummer 5. En op 4, ja. En dat voor de 5e week in de hitparade. Roger De Win.

mooie, vlotte plaat ook, hè. Van Roger de Win. Ja, de nummer 4 notering. Kijk, de top 3. En op de derde plaats hebben we deze week Jurke Rentvoort.

Ja, geen woord daarvan is waar, zegt hij. Ja, Jurgen rent voort. De man, hij zal er weer 5 weken lang in de hit praten. En geëindigd op plaats nummer 3. En op 2, ja, daar reizen we af naar het Zielertal. Zetboer, oftewel die Zielertaler muzikanten. En een mooie titel. 4 lustige Zielertalen.

Zet Boer, ja, de nummer 2 notering. En op 1 deze week, ja, 5 weken lang staat hij ook alweer in de hitparade. Norbert Keulen.

En de nummer 1 notering van deze week. Norbert Keulen. 5 weken lang staat die man alweer bij ons in de hitparade. En dat waren ze weer. Alle 15. Ja. Ik wou eigenlijk nog wat anders, maar... Ja, een klein stukje.

dat was het weer voor vandaag, lieve mensen. Ik heb het weer met heel veel plezier voor u gedaan. Ik zal zeggen, een heel veel plezier met de andere programma's van RTV Krimp en de Waard natuurlijk. En niet vergeten, de Edelwijs Muziek op tv. 'S Middags om 2 uur en 's avonds om 11 uur. Ik zou zeggen, een hele

0: Krimpen en Waard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het minderheidskabinet heeft de begroting en het belastingplan aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een aantal punten is uitgelekt. Zo komt er vanaf 2028 een vermogenswinstbelasting die voor veel meer spaarders en beleggers gaat gelden. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Het geld dat zo binnenkomt moet gebruikt worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Hoe dat eruit gaat zien is niet bekend. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En JA21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze schadelijke stoffen in het lichaam, maar het is wel minder dan vroeger. Volgens het RIVM komt het door een verbod op 2 veel voorkomende en hele schadelijke PFAS-soorten. De 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Hij werd gisteren opgepakt voor betrokkenheid bij de hack op telecomprovider Odido. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start. Dat maakt het kabinet vanmiddag bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar. Dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Automobielbedrijven De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Liede Houkes die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: De Murphy Jets in Haastrecht. Zondag 11 oktober is er 's middags om 3 uur... weer een optreden van de Murphy Jets in Theater Concordia in Haastrecht. De aanvang is 's middags om 2 uur en de intree is €10 per persoon.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, op zondag 18 oktober staat de TPS-band op het podium van het dorpshuis in Lekkerkerk. Het begint om 2 uur 's middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt 10 euro per persoon. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl. When the going gets tough.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: Ik Krimpen-Urwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Ondanks een afname heeft nog altijd bijna 3/4 van de Nederlanders te veel PFAS in het bloed, blijkt uit metingen van het RIVM. Het gaat wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Volgens het RIVM komt dat door een verbod op 2 schadelijke PFAS-soorten. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het gevolg is voor de gezondheid van mensen. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Daarin staat ook dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De Amsterdammer, die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Het nieuwe noodfonds Energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wil het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.

info. Een foute bingo. Dag luisteraars, op vrijdag 2 oktober is er 's avonds een foute bingo. Gebeurt allemaal in Theater Concordia in Haastrecht. En ditmaal een foute bingo met helemaal top de Pink editie.

0: info.
1: Verkeersinformatie. Dag luisteraars, de provincie Utrecht voert tot en met eind november groot onderhoud uit aan de provinciale weg, de N210, tussen Lopik en Schoonhoven. Concreet betekent dat de provinciale weg tussen 3 oktober en vrijdag 6 november geheel afgesloten is voor alle verkeer. Volg de borden voor de opleiding.

0: info.
1: Hulp voor gezinnen. Dag luisteraars, heeft u een laag inkomen en wilt u graag dat uw kinderen gewoon mee kunnen blijven doen met alles? Er zijn verschillende organisaties die gezinnen hierbij helpen. Zoals de Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport en Cultuur, de Stichting Jarige Job en de Stichting Babyspullen. Meer informatie, kijk op kinderhulp.nl.

0: Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Naast het schrappen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering staat erin dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro en Volt zeggen de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. Het lijkt erop dat het eigen risico voor de zorgverzekering komend jaar definitief omhoog gaat met €15 naar €400 per jaar. De Tweede Kamer gaat die geplande verhoging niet tegenhouden. Daarvoor zou de wet gewijzigd moeten worden en geen enkele partij heeft een overleg daarover aangevraagd, omdat de verwachting is dat een meerderheid waarschijnlijk alsnog in zal stemmen met de verhoging. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische veiligheidsdienst FSB. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht. De politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten hem samen met zijn 20-jarige zoon en nog 6 andere verdachten op, meldt Omroep Brabant. Bij 10 doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt nam de politie vuurwapens, slag- en stootwapens en drugs in beslag. In het onderzoek werden eerder al 2 drugslabs ontdekt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Hey Jan, wakker worden.
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de kalender. Op zaterdag 7 november is er een Back to the 80s avond in Café Huis den Hoek in Haastrecht. De aanvang is 's avonds om 9 uur en Jeroen die zorgt voor de muziek. U bent van harte welkom.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard. Op de zondagmorgen wordt op zondag 4 oktober aanstaande verzorgd door Kees de Lange van de Remonstrantse gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een pubquiz in Haastrecht. Dag luisteraars, op vrijdag 9 oktober voor de liefhebbers... de Concordia pubquiz in Theater Concordia in Haastrecht. Begint om 20:30 en de kaarten die kosten €35 per team. Te bestellen via theaterconcordia.nl en daar tref je ook alle informatie. Veel plezier op vrijdagavond 9 oktober.

Adrie Oudenes, Nico De Laert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Naast het schrappen van de bezuinigingen moeten vanaf 2028 meer spaarders en beleggers belasting betalen. Ja 21 en de SGP zijn daar niet tevreden over. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. De informatie over de moordplannen werd gevonden op zijn laptop, maar de politie wil er verder weinig over kwijt, zegt tegenredacteur Stan Hulsen.
3: Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat, maar ja, hoe dat er dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En dat blijft ook een beetje bij die vage juridische termen, poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
2: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
4: Het OM verdenkt de 2 van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
2: Maar wat precies hun rol zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien bij een graad of 25. Dit was het NOS-journaal.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
10: Train 45 leaving Union Station, Cincinnati, Ohio. All aboard for all points south. Let her go, boys.

Hallo allemaal. Iedereen natuurlijk weer van harte welkom bij Country Music Roundup, aflevering 1320. Op dinsdag 29 september vanuit uw RTV Knip en de Buis Studio bij Hambacht. In dit programma weer terug in de tijd. Bijzondere aandacht voor de folkmuziek van de Transatlantic Sessions nummer 2. Met onder andere Sarah Jos, Nancy Griffith en John Martin. Opgenomen in de Raymore House Hotel in Benchery, Aberdeenshire in Noordoost-Schotland. Maar zoals altijd begin het programma met de Bluegrass. Deze keer verzorgd door een aantal winnaars tijdens Biggest Night in Bluegrass. En dat was vorig jaar september. Maar onder andere multi-IBMA winners Jason Carter en Michael Cleveland, de Entertainer of the Year, Billy Strings en J. Lee Roberts met haar Gospel Recording of the Year. Vervolgens ook nog een muzikale eerbetoon aan een oud collega met Dillard en Clark tijdens hun Fantastic Expedition. En nog een song van Gene Clark met Silent Crusade. Halverwege het programma nog een overzicht van de country muziek evenementen in de regio. De laatste tijd voor de Nederlandse inbreng in dit programma door Hilde Vos met de song I Sold My Ring. En daarna nog zanger, schrijver, gitarist Ernst Jans met de titelsong van zijn album Molenbeekstraat. Tegen de tijd dus. Volgens ook nog de hedendaagse country muziek door onder andere tenor Uzay met de song If You Call Me Again en de Castle-Los met een song van hun album Homecoming. Maar dan nu toch snel van start met de multi-IBMA winners Carter en Cleveland hier met de song Outrun the Rain.

Laat mij maar eenzaam zijn. Let me be lonely. Door J. Lee Roberts, hier met de titelsong van haar album dat in 2024 is uitgebracht via Mountain Home Music Company. Op dit album met 10 songs ook nog de song He's Gone, dat tijdens de IBMA Award Gala in 2025 werd uitgeroepen tot Gospel Recording of the Year. J. Lee Roberts wordt op dit album muzikaal bijgestaan door crème de la crème van de bluegrass muziek, onder andere Byron House op de bas, tevens producer van het album, Cody Kilby op gitaar, Ron Block op banjo, Andy Leftwich op mandoline, Stuart Duncan op viool, John Carter op percussie en Justin Moses als gastspeler op dobro. Kelsey Herrigel, tevens schrijfster van de winnende gospelsong He's Gone, en Stephen Morgan met harmoniezang. Begon het programma Country Music Down Up met multi-award winnende duo Jason Carter en Michael Cleveland met de song Outrun the Rain, en die staat op hun debuutalbum Carter and Cleveland, dat in 2024 is uitgebracht via label Fiddleman Records. Ja, en dat zijn ze natuurlijk zelf, want beide zijn meermalen door de ABMA uitgeroepen tot Fiddle Player of the Year. Maar Jason en Carter, in 2025 dus niet in de prijzen, wat betreft de Fiddle Player. Maar Jason Carter en Michael Cleveland was het wel bingo, want met de song Outrun the Rain, die jullie net hoorden, verkregen zij de award Song of the Year en een award voor de samenwerking van het jaar. In samenwerking trouwens met J. Lee Roberts en Vince Gill, terwijl aan hun album Jason in Cleveland de award Album of the Year werd toegekend. Dus 3 awards, dat kan wel inpakken dus. Vervolgens ook nog de traditional Little Darling Pal of Mine door de Entertainer of the Year van 2025, supergitarist Billy Strings. Hier trouwens samen met die andere supergitarist Brian Sutton. En deze song staat op hun album Live at the American Legion Post. Recent moet ik zeggen, dat is wat. Vorig jaar, zo recent is dat niet meer. Maar vorig jaar dus, uitgebracht via Reprise. Dan nu op een fantastische expeditie met Dillard en Clark. Hier met de song In the Plan, als een soort eerbetoon aan een bijzondere collega uit het verleden.

Silent Crusade door Gene Clark. Hier met een song die staat op zijn album Two Sides to Every Story. In 1977 uitgebracht door Polydor. Ja, dat is al een paar jaar geleden dus. Gene Clark, zanger, schrijver, gitarist. Met Roger McQueen en David Crosby. En later met Chris Hillman en Michael Clark. In 1964 oprichter van de befaamde country rockgroep The Byrds. Gene Clark verliet de Byrds na onderlinge problemen in 1966 om vervolgens met Vern Gosdin en in 1968 met Doug Dillard te gaan samenwerken. Terwijl eind jaren 70 nog eens een keer een samenwerkingsverband ontstond met Roger McQueen en Chris Hillman en later ook nog met Carla Olsen mooie albums gemaakt. Hij overleed trouwens in 1991 op heel jonge leeftijd, 47 jaar volgens mij, als gevolg van alcoholmisbruik. Doug Dillard en Gene Clark hier dus op een schitterende tocht door de muziek met songs van hun album The Fantastic Expedition of Dillard and Clark. Een album uit 1968. En tezamen met hun album Through the Morning, Through the Night uit 1969 in 2001 door A&M Records op één CD geperseerd, de moeite waard. Nou ja, wat hoor je nog meer? Panjo Tovenaar, Doug Dillard, inmiddels overleden. Gene Clark overleden. Maar verleden tijd dus. Jammer genoeg, helaas. En dan gaan we nu naar de Transatlantic Sessions. Met als eerste Sarah Jos. Vorige week nog in het programma. Als medelid van I'm With Her. Maar hier dus op solo tour Sarah Jos met de song Ring Them Bells.

Excuse me, mister. Een bijzondere protestsong van Ben Harper. Hier schitterend vertolkt door de Engelse singer-songwriter John Martin. En deze song staat op het album Transatlantic Sessions 2, volume nummer 1, in 1998 uitgebracht door Iona Records. Zeer de moeite waard, fraai album. Maar ik ben sowieso in de Transatlantic Sessions gedoken, maar daarover meer. Dit album bestaat uit 2 cd's met een samenwerkingsverband van Engelse, Schotse, Ierse en Amerikaanse artiesten zoals Maura O'Connell, Paul Brady, John Martin, die heeft dus kunnen horen, Michael Doucette uit Louisiana, Jerry Douglas, Nashville, Rosanna Cash, John Martin, die overleed trouwens helaas in 2009 op 60-jarige leeftijd. Daarvoor hoorde je nog de song Ring Them Bells met Sarah Jos op gitaar met liedzang. Vorige week nog samen met haar andere vriendinnen met I'm Here, I'm With Her, moet ik zeggen. Hier met onder andere Jerry Douglas op resonatorgitaar. En dan Casey op viool, Danny Thompson op staande bas en Donald Shaw op piano. En deze song staat op Transatlantic Sessions 2, volume nummer 5. Ook weer uitgebracht door Iona Records. Vervolgens ook nog Nancy Griffith, singer-songwriter, hier met haar versie van de Bob Dylan song Boots of Spanish Leather. En die staat op het album Transatlantic Sessions, volume nummer 2 dus, ja. Zij overleed trouwens helaas in augustus 2021 op 68-jarige leeftijd. Ja, Transatlantic Sessions, zeer de moeite waard. Mocht u die albums kunnen krijgen, dan moet u niet aarzelen. Gewoon aanschaffen, schitterende muziek. Eind jaren 90 begonnen op initiatief van de Schotse vioolspeler Ellie Bain en Jerry Douglas, de Amerikaanse dobro-speler, waarbij regelmatig albums werden uitgebracht met een mix van Ierse, Schotse, Engelse, Amerikaanse folk en countrymuziek. Niet alleen muziekalbums, maar ook fraaie tv-shows geproduceerd door BBC Schotland of RTE van Ireland. Waarbij iedere serie bestaat uit 6 shows, zeer de moeite waard. Ja, de houseband van Transatlantic Sessions bestaat uit Ellie Bain, zoals aangekondigd, Ray Douglas, Russ Barenberg, John Doyle, Casey, John McCusker, Michael McCulloch en Donald Shaw, Danny Thompson en James McIntosh. Terwijl naast gasthangers zoals hier ook Nancy Griffith, John Martin en Sarah George ook nog gast waren, mededelen waaronder de Amerikaan Sam Bush op mandoline en de Schotse accordeonspeler Phil Cunningham. En Bela Fleck. En dan met een kijkje op de klok op naar de agenda.

derde agenda. Zondagmiddag 11 oktober, vanaf 3 uur in Kleine Walhalla aan Deliplein in Rotterdam. Singer-songwriter en gitarist Dallas Burrow. Muzikaal bijgestaan door multi-instrumentalist Bart de Win op piano en accordeon. En voor meer informatie gewoon even naar de website gaan van Theater Walhalla. Theaterwalhalla.nl. En dan, zoals vorige week ook al reeds aangekondigd, zaterdag 17 oktober in Tivoli-Vredenburg vanaf 3 uur tot 11 uur Rambling Roots. En weer heel veel, zo'n Rambling Roots staat in het teken van Americana, blues, roots, alternatieve country en aanverwante muziekstijlen tijdens de 12e editie van Rambling Roots dus. In alle zalen, en dan gaat het over de grote zaal, Pandora, Hertz, Cloud 9, Club 9, Pandora en het Pandora Foyer. Op trans optredens met Rosanna Cash, The D-Lines, een tal van artiesten. En daar denk ik van, daar moet je gewoon even kijken op de website. Rosie Floris, moet ik ook nog zeggen, en Gary Lyle. Zeer de moeite waard. Voor een mooie middag met een all-time stringband ook nog bij. Vooruit maar, kan niet op. En dan nog een aanbieding dus voor de New Generation Ticket. En dat is een ticket voor bezoekers jonger dan 30 jaar. Nou, wie is dat niet dan? Hiermee krijgen zij dus kans om tegen een gereduceerd tarief kennis te maken met diverse genres van het festival. Nou, ga gewoon even naar de website tivolivredenburg.nl. En gaat het allemaal wat snel, dan kun je natuurlijk altijd een contact opnemen met RTV Krimpen de Waard. Telefoonnummer 082-89-0182. Wil je een verzoeknummer doorgeven voor de volgende week? Dat kan ook. Gewoon even een e-mailbericht sturen aan info@rtvkrimpenerwaard.nl. info@rtvkrimpenerwaard.nl. Ter attentie Country Music Roundup. En dan is het nu tijd voor de Nederlandse inbreng in dit programma. En daarvoor gaan we naar Zuid-Laren. Naar Hilde Vos. Hier met de song I Sold My Ring. Dat klinkt dramatisch, maar dat valt wel mee hoor.

De planken vloeren kraken, het hout is donkerbruin van kleur. Wit en licht zijn schaarse zaken, ik heb op details verheugd. Een bekende vlek op het behang, sporen uit een verre jeugd. De klank van stappen in de gang. In 9 kamers wil ik zoeken naar wat ik vergeten was. In het stof dat ligt in hoeken, in de kasten achter glas.

met een spichtig meisje, een hypnose en ze speelde fluit. Ezelbed, hetzelfde wijsje, onder een beslagen ruit. Ik kijk erdoor, het is gebroken, als veel wat teer en kwetsbaar was. En zie ons zo nog pas ontloken, maar nu gerimpeld achter glas.

0: Molenbeekstraat door Ernst Jans. Hier met de titelsong van zijn album. Dat in 2006 is uitgebracht via V2 Records. Een opname dus. Ja, is ook van deze opname is ook een videoclip uitgebracht. Herinneringen aan zijn jeugd in de Molenbeekstraat in Amsterdam. En daarvoor hoort u I Sold My Ring door zangeres Hilde Vos uit Zuid-Laren. Hier met een song die staat op haar album Belmont Boulevard. En zij verkocht haar ring niet om de verloving te verbreken, maar om een gitaar te kunnen kopen. Dat was dus aangenaam. En dan nu met een kijkje op de klok op naar de overkant van de Grote Plas voor Tender USA. Hier met de song If You Call Me Again.
1: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
4: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder. Want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jette.
3: Jette hoopt dat de werkgevers en de bonden alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, die ook leidt tot een besparing. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren 3 vrachtwagens en 3 auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra El Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Goedenavond, luisteraars.
1: De komende twee uur kunt u weer genieten van een aanstekelijke mix van blues, jazz, boogie en Americana.
0: Dus tijd voor Blues & More Radio.

Welkom bij Blues & More Radio. Welkom, moet ik zeggen, welkom to the home of the blues. We zijn geopend met Connor Selby, met het nummer The Truth Comes Out Eventually. Ja, dat was hij. Magnolia heb ik ervoor u klaarstaan, Matt Anderson.

Ja, heerlijk rustig. Matt Anderson, Magnolia. Even kijken, ik ben nu bij de Classic Delta Mix Blues. En wat heb ik daar voor u gevonden? Smiley Lewis, I Hear You Knocking.

één laatste klapje. Ja. Dit was Forget Sweet Home Chicago. Een remastered uit 2016. Even kijken, wat hebben we nu voor u staan? En dat is nummertje 10 voor mij dan. Joe Bonamassa, So Many Roads.

Ja, Floyd Jones met het nummer Dark Road. Floyd Jones en Eddie Taylor. Big Walter Horton speelt erin mee. Fred Below. Oké, goed dat we dat ook weten. Rudy Forster, thank you.

good man, one time to one woman.

Janis Joplin met haar eigen stemgeluid. Heerlijk wel even te kunnen draaien. Eens even kijken, ik heb er nu een staan van Arnel. Ja, Arnel Jongrel Davenport. Met een nummer I Be Trying.

Strong Rally Davenport en het nummer I Be Trying. Ik heb Sam Birchfield met het nummer Bonnie.

heerlijke sound. Het nummer Fool van Laura Evans. Ik kan naar de klok kijken. Ja, het schiet alweer naar de uurwisseling. Dus even kijken. Ik heb een nummer uitgezocht van Amos Lee. Born to be Loved.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard moet worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. En dat dit ook tot een besparing zal leiden. De vakbonden willen in ieder geval weer aan tafel nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra Al-Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Correspondent Samira Shadir.
3: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
2: In de campagne beloofde El-Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docent van 61. Twee anderen raakten gewond, een collega van het slachtoffer en een meisje. Waarom de leerling de docenten neerstak is niet duidelijk. Premier Fico van Slowakije heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Ja, welkom luisteraars in het tweede uur van Blues & More Radio. Dus eigenlijk welkom in the House of the Blues. Zo, we zijn gestart met Norah Jones. Het nummer Alone With My Thoughts. Dat heeft iedereen wel eens. En even ter informatie, ze heeft 7,5 miljoen luisteraars per maand. Dat wil wat zeggen. Een fijne luisterstem. Even kijken, Heavy Drunk met het nummer Fault Line.

En heel zachtjes verdween hij naar de achtergrond. Have a drunk met het nummer False Line. Even kijken, wat hebben we nu? Ik heb er een gehad van Sinise Green. Last Forever.

Shanice Green, met het nummer Last Forever. Heerlijk stem, lekker ritme, mooi. Lisa Simone, I want a little sugar in my bowl.

Arcadia, Rosiflores, Simple Case of the Blues. Een oude getrouwe kom ik tegen. Ik denk, ja, die moeten we toch ook eens even erbij pakken. The Trousicon, Bee King.

wist niet dat ze ook in de blues bezig waren geweest. Maar goed, dat even terzijde. Ik kwam er ook nog een tegen, vond ik ook verbazend, van Beyoncé. Het laatst. Laten we even luisteren.

Ja, Coco Taylor. Jeremy Albino. Heb ik het nummer gevonden, Our Time in the Sun.

Ja, Jeremy Albino, Our Time in the Sun. Albert King heb ik hier voor u gevonden en dat is personal manager.

right. Ja, over het ging personal manager. Cape Mo, die draaien ook wel eens regelmatig. Die kende ik eigenlijk niet. Perpetual Blues Machine.

kijken naar de kop. Is het er gebeurd voor vanavond? Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat het een leuke playlist voor u was. Ik zou zeggen tot volgende week. En keep the blues alive.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard euro moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Door heel het land waren er meer dan 170 demonstraties. Correspondent Saskia Houtuin bezocht een van die deelnemende scholen.
3: Ze had het over de slechte staat van een schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud, in de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn.
2: De protesten verliepen niet overal rustig. In totaal werden vandaag 440 mensen opgepakt, voornamelijk voor vernielingen. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Get on the floor! Put your hands up!

0: regio-info.
1: Een bericht van de Haarsense Kring. Dag luisteraars, de Haarsense Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober het G-festival Krimpen de Waard. Het evenement is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Er is een middag- en een avondprogramma. De G staat voor gelijkwaardig, gezellig en geweldig. Entreeprijs voor zowel het middag- als het avondprogramma, €5 per persoon. Het gebeuren vindt plaats aan de provinciale weg 107B in Haastrecht. De middag is van 4 tot 6 en de avond van 7 tot 9.

info. Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een G-concert in Haastrecht. De Haastrechtse Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober een G-concert. Met het enthousiaste G-orkest Lekker Kerk, de Vliste Zangers en Atje. U kent hem nog wel, van zijn optredens bij Paul de Leeuw. Het vindt allemaal plaats, 's avonds van 7 tot 8 uur... aan de Provinciale Weg Oost 107B in Haastrecht. De intree is €5 per persoon, inclusief een drankje. U bent van harte welkom.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel. Maar de gesprekken moeten volgens premier Jetten uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot nieuwe premier. Ze wordt daarmee de eerste vrouw die die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh. En eerder was ze minister van Huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze beloofde onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg. Op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer droog en op veel plekken rond de 20 graden nog. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer wat koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Liede Houkes die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, op zondag 18 oktober staat de TPS-band op het podium van het dorpshuis in Lekkerkerk. Het begint om 2 uur 's middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt 10 euro per persoon. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

regio-info. Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm nazomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS-journaal.
3: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht uit Haastrecht. Dag luisteraars, de protestantse gemeente Haastrecht die organiseert op zondag 4 oktober een avond van muziek, aanbidding en ontmoetingen. Dit allemaal onder het motto God ervaren. Het begint om 7 uur 's avonds in de kerk aan de Hoogstraat in Haastrecht. De toegang is gratis, na afloop een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: info.
1: Een bericht van een Bach-concert. Dag luisteraars. Op zaterdag 28 november organiseert de vereniging Vrienden Groene Hart een Bach-concert. En dat gebeurt in de grote Bartholomeuskerk aan de haven in Schoonhoven. Meer informatie via de website bachmonumentaal.nl. En de entreeprijs hiervoor bedraagt 17,50 per persoon.

0: info. Rondje Kunst in Schoonhoven.
1: Dag luisteraars, zaterdag 3 en zondag 4 oktober, 2 dagen lang, wordt voor de 8e maal het Rondje Kunst gehouden. Tijdens dit 2-daagse evenement in Schoonhoven openen 32 beeldend kunstenaars en edelsmeden hun ateliers of tonen ze hun werk op bijzondere locaties in de binnenstad. Aan de hand van een routekaart komen bezoekers langs de opengestelde plaatsen. Alle informatie lees je op rondjekunstschoonhoven.nl. En de tour is op beide dagen 3 en 4 oktober van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 1 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts met enkele duizenden omlaag. Daarnaast komen er regels over het terugdringen van geluidsoverlast en over veiligheid, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel, VVMC, in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal is dit jaar al verdubbeld. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Kleurplatenactie van Mariska's Miljoen. Dag luisteraars, Mariska's Miljoen is een stichting die zich inzet om gezinnen extra ondersteuning te geven. De drijfveer is de 28-jarige Mariska de Jong uit Schoonhoven, die al diverse acties heeft georganiseerd. Zo deed ze vorig jaar een speelgoedinzameling met de Sinterklaas en afgelopen voorjaar een actie ten bate van de voedselbank. Nu start de enthousiaste Schoonhoven zijn kleurplatenactie. Dit om ruimte te maken in de opslag, want ieder kind die meedoet krijgt een leuk cadeautje. Wil je ook meedoen? Kijk snel op de website mariskasmiljoen.nl.

info. De grote prijs van het Groene Hart is terug. De grote prijs van het Groene Hart is terug. En de inschrijving voor bands met eigen werk is geopend. Dit alles wordt georganiseerd onder het motto: eigen muziek verdient een podium. Alle informatie vind je op www.groteprijsgroenehart.nl. Heeft u ook nog wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissche Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree ervoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht daarover hebben overgenomen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. Dat aantal is dit jaar al meer dan 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. De directeur van de Eiffeltoren stapte eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.